Oui.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, Meino en Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn. Waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Café NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Minister Van Essen stelt dat de landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
5: TDNoord.nl.
6: NofBC, NofBC.
7: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon maken, dat is noord. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strieten hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
15: Tromeestje maar in beheining.
16: Marken woon CA Plus een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn. Waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Er binnen nieuwe ontwikkelingen in de vermissingszaak rond shorttrekker Sven Roes van Gietjerk. De 26-jarige topsporter die toen het orde week aan spoor is wie, had een teken van limmenjoen. Dat meldde de politie en de familie woensdagmiddag via een verklaring die onder andere deelt is door team shorttrekker NL. Uit onderzoek nog blijken dat Roes een vlag naar het boeteland naam had. Werd hij hem krek bevind en onder hokker omstandigheden is net bekend maken. Nevens de familie is de verromming dat er van hem jarenlitten had, maar bleven er ook een soort vragen bestaan. De familie bedankt elke nien voor de stiepen in de aroene dagen, maar vreeg het mij klam om rest en privacy. De politie bleef intussen in contact met de naaiste van Roes. Aroene weekend waar de shorttrekker nog als vermist op joen, naait er voor het laatst zien wie in Muiden en het contact hield wel voortvoer. Zijn auto waard op Schiphol voen. Onder eerdere patiënten van de slet- en huisdokterspraktiek van dokter Berger voet in Kolm is onrest ontstien door haar toekomst. Een groep patiënten had de gemeente Noord-East-Friesland nou om help vregen. Zij zeggen dat ze geen vrije kar hebben voor een nieuwe huisdokter en maakt zich zorgen over de bereikbaarheid en het digitale contact bij de nieuwe praktiek. Nevens huisdokters in de regio is de kersenoplossing lykwols vooral een kwestie van noodzaak. Door het grote tekort aan huisdokters en het gebrek aan ruimte bij bestaande praktieken bieden nevens haar een kwelijk alternatief om voor te komen dat patiënten zonder zorg komen zoenen te zitten. De overname trok een praktiek uit Ljouwert, maar die continuïteit waarborgje. Want in september worden de patiënten tijdelijk opvangen door praktieken in Kolm, daarna gaat de nieuwe situatie in. Huisdokters waarschuwen dat het tekort de komende jaren verderop rennen zal. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Kootse Tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft houdt zijn standaard regio team Kootse Tillen de Ljouwerters goed zien. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: De gemeente Achtkarspelen is kritisch op de plan voor een nieuwe heegspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens die dwars door de gemeente rint. Nevens het gemeentebestuur binnen de plan onzorgvaardig en nadelig voor het gebied. De gemeente vindt dat jijdere bezwieren onvoldoende mijnaam binnen, onder meer over milieueffecten en mogelijke alternatieven. Ook binnen de zorgen over de impact op natuurgebieden en vogels. Daarnaast is Achtkarspelen benauwd dat bewoners en landschap rekken worden. Op gewoon plakken zo'n wenningen letterlijk tussen twee hoogspanningsmasten komen kennen. De gemeente pleit het erom voor een zuidelijker tracé dat nevens Achtkarspelen minder skeeën opsmiet en vlugger uitviert worden kan. Ik werd vregen om rommere compensatie voor bewoners en ondernemers. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
4: RTV NOF.

0: Het loert van Stad, Waard en Worden. RTV NOF.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Mij Doeken Camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeestje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. Of wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Herb-

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: NIV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed met 2 mensen als dodelijk slachtoffer. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie in Ohio trof verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op, tsien oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. Mm. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Nof PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: Nof PC, daar kun je wat mee.
26: nofpc.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Droom heeft mij in beheining.
32: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Alles voor in en bij het zwembad.
29: Max Voordeel in dat bad.
33: Paken. Zullen we even op een stoel?
34: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
33: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Onder eerdere patiënten van de slet- en huisdokterspraktiek van dokter Bergervoet in Kolm is onrest ontstien oor haar toekomst. Een groep patiënten had de gemeente Noord-Oost-Friesland nou om help vregen. Zij zeggen dat ze geen vrije kar hebben voor een nieuwe huisdokter en maakt zich zorgen over de bereikbaarheid en het digitale contact bij de nieuwe praktiek. Neffens huisdokters in de regio is de kersenoplossing lykwols vooral een kwestie van noodzaak. Troch het grutte tekwaad aan huisdokters en het gebrek aan rondte bij bestaande praktieken bieden neffens haar een kwelijk een alternatief om voor te komen dat patiënten zonder zorg komen zoenen te zitten. Doen namen troch een praktiek uit Leeuwarden, maar die continuïteit waarborgje. Want in september worden de patiënten tijdelijk opvangen troch praktieken in Kolm, daarna gaat de nieuwe situatie in. Huisdokters waarschuwen dat het tekwaad de komende jaren verderop rennen zal. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Kootse Tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft houdt zijn standaard regio team Kootse Tillen de Leeuwarders goed zien. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: De gemeente Achtkarspelen is kritisch op de plan voor een nieuwe heegspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens die dwars door de gemeente rint. Neffens het gemeentebestuur binnen de plan onzorgvaardig en nadelig voor het gebied. De gemeente vindt dat jijdere bezwieren onvoldoende meenam binnen, onder meer over milieueffecten en mogelijke alternatieven. Ook binnen de zorgen over de impact op natuurgebieden en vogels. Daarnaast is Achtkarspelen benauwd dat bewens en landschap rekken worden. Op gewoon plakken zo'n wenningen letterlijk tussen twee hoogspanningsmasten komen kennen. De gemeente pleit het erom voor een zuidelijker tracé dat nevens Achtkarspelen minder skeeën opsmiet en vlugger uitviert worden kan. Ik werd vregen om rommere compensatie voor bewenners en ondernemers. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
0: Vademinskip, RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
4: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
7: Jan Koeks voor jou, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Wim en Boedeloon.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliep overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. 2 mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
19: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
19: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
20: en Opel.
23: Als die door nog net vervallen? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
28: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.
34: De pannenkoekrein!
35: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.
36: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
37: Tromeesje maar in beheining.
38: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
36: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: Twee dagen tijd moet je er een jong en oud elk een eigen potje van klaai uit Noord-East-Friesland. Maar nu afwarm je de 938 potjes. Nou, een groot kunstwerk dat de verbindings met het waardgebied symboliseert en een blauwend ontdekken wijze maakt door het project. Het kunstwerk is een sjen in de kelder van Museum Dokkum. Bij de klei- en kunstroute op 24 en 26 juli is de tagong naar het museum vergees voor bezoekers die het kunstwerk besjen willen. De tentoonstelling bloot ten einde nog te zien onder mij 3 augustus van dit jaar. De squalplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet te veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waars die plaats bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zo'n de Ieper squalplein die boetenskwaltie takonkelijk binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen der Roer.
1: Daar gaan we bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. En samen met de gemeente Erk en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat at die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werd.
2: En wij zijn van, he, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zonbak en orde klouten toestellen. En die willen we echt zeker dat de band echt het broek voor mij ziet.
0: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur veiligens bij de gemeente Noord-East-Friesland. Automobilisten moeten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongste jong 6 uur ont manje te moor 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer wordt daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden uitgevoerd. Wielst het verkeer bij het werk delriden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. Ons af hier het streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Noordoost-Friesland. RTV NOF.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Museum Dokkum is van 10 juli al een bijzonder kunstwerk te zien van maar liefst 938 mei de hoornmaker kleipotjes. De installatie is een initiatief van de organisatie achter de kleikunstenroute. Bezoekers maken de potjes verlienen hier op de 5e editie van het evenement. In

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: TDNoord.nl.
4: NofBC.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: NofPC.nl.
2: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
11: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zuiderveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zuiderveen. Daar wil je zijn.
15: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar.

0: 2 prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten 2 vakjes invullen, 1 voor de partij en 1 voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.

0: Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Museum Dokkum is van 10 juli al een bijzonder kunstwerk te zien van maar liefst 938 mei de hoornmaker kleipotjes. De installatie is een initiatief van de organisatie achter de kleikunstenroute. Bezoekers maken de potjes vliegen hier op de 5e editie van het evenement. In 2 dagen tijd boetjeren jong en oud elk een eigen potje van klei uit Noord-East-Friesland. Maar nu afwarm je de 938 potjes. Nou, een groot kunstwerk dat de verbondens met het watergebied symboliseert en een blauwend ontdekken wijze maat door het project. Het kunstwerk is te zien in de kelder van Museum Dokkum. Bij de klei- en kunstroute op 24 en 26 juli is de toegang tot het museum vergees voor bezoekers die het kunstwerk bezien willen. De tentoonstelling bloot daarna nog te zien onder mij 3 augustus van dit jaar. De squalplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waren geplaatst bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zogenaamde de Ieper squalplein, die boetenschool die toegankelijk binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen de Roer.
2: Daar gaan we bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. En samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werd.
3: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zandbak en horen klauter toestellen. En die willen we ook zeker dat de Ben ook een broek voor mij ziet.
1: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-East-Friesland. Automobilisten moeten komend weekend op Nijrekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongste jong 6 uur ont manje te moor 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer wordt daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel ondoorkleer. Er worden dan nog wat aanroenjende werkzaamheden nu het viert. Wielst het verkeer bij het werk Delrieden kin. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze op en maait je ze.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ek nog Boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Damwoord.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in dat bad.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
23: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
3: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Nou, bentjes, de keer wat dan,
27: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? depannenkoektrein.nl.
31: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
32: Tromeestje maar in beheining.
33: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
31: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: NPV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Herbert.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
14: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sarhuisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sarhuisterveen. Daar wil je zijn.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
20: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
21: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
21: Ja, van het gas.
22: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
28: De pannenkoekrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
30: Baarsmazitcomfort.nl.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De squalplein van Fjouwer Basisskwallen in Kolm moet de veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waars die plaatst bij de Casimierskwallen, de Julianaskwallen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardskwallen. Het gaat om zaneem de Iepersqualplein, die boetenskwalt die takonkelijk binnen van BN uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaskwallen de Roer.
2: We hebben bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardskwallen en ik dus van de Julianaskwallen. Samen met de gemeente Erk en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat at die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werken.
3: En wij zijn van, hè, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zonbak en horen klauten toestellen. En die willen we echt zeker dat de Ben een broek voor mij.
1: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Automobilisten moeten komend weekend op naar rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdijjoen 6 uur ont moandjetemoorn 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Nee manje, is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroenjende werkzaamheden nu het viert. Wielst het verkeer bij het werk delrieden kin. Nee, dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uur over een veiligere centrale as rijden. In Museum Dokkum is van 10 juli al een bijzonder kunstwerk te zien van maar liefst 938 mij de hoornmaken kleipotjes. De installatie is een initiatief van de organisatie achter de kleikunstenroute. Bezoekers maken de potjes vliegen hier op de 5e editie van het evenement. In 2 dagen tijd boetjeren jong en oud elk een eigen potje van klei uit Noord-Friesland. Maar nu afwarm je de 938 potjes door een groot kunstwerk dat de verbondens met het watergebied symboliseert en een blauwend ontdekken wijze maakt door het project. Het kunstwerk is een in de kelder van Museum Dokkum. Bij de klei- en kunstroute op 24 en 26 juli is de tagong naar het museum vergees voor bezoekers die het kunstwerk bezien willen. De tentoonstelling bloot ten einde nog te zien onder mij 3 augustus van dit jaar. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat... Waard en worden.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het heen.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Je wilt toch ook het beste voor je ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: sgmaatwerk.nl. Het Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
0: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
1: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
2: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
0: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: NIV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hast die doen nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Jan Cooks for You, met Janzelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
11: Baasmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een stoel, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Koos van Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uit stikken van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
2: Er zit wel wat werk in, ja, want het is per stuk wat ze onder de last worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-lasje is een, ja, is eigenlijk een vakje apart, ja.
1: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder rioolwaterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif, maar het erg op onderhoud en vervanging.
3: In dit geval gaat het heel specifiek over een project.

0: kilometer asbestcement. En daar is nog weer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleiding afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
1: De nieuwe buis tussen Boedenpost en de Tillen moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdijong 6 uur ont moandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendafsluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden uitgevoerd, wiels het verkeer bij het werk delrijden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen woensdag plaatst bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zanneem de Iperschoolplein die het boetenschooltje toekomstig binnen van BNU te buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen der Roer.
2: We hebben bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. En samen met de gemeente Erk en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen, dat er echt handhaafd werken.
3: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zonbak en orde klauten toestellen. En die willen we echt zeker dat de band echt een broek voor mij.
1: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ontzaf hier het streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
4: RTV NOF.
6: Voor de gemeente Nachtkarspelen, Dantumadiel, Noord-East Friesland en Tietjerkstradiel.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: baarsmazitcomfort.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
22: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u een motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
27: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
28: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
27: Schitterend!
29: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
27: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: Harry Styles, juist mijn American Girls uit 2026. Harkens naar RTV NOF met hits op Thomas hier.
1: Dit is RTV NOF. Waar staat, wat en waarom.
0: Had een kwartier van Sean nog een interview met Bertus Schipma over het Torenpleinfeest in Sjerhuisterveen. En een kwartier van Sean daar met Baba Oesjenjidje.

0: Coldplay Eras, mijn Adventure of a Lifetime uit 2015.
1: Hits op tongensdje, mijn Sjoerd de Vries.
2: RTV NOF.
0: Yes, nou Remy in uit 2026 bij de streek om erop. Kies ik een verzoekje ervan van jou, telefoonnummer 045 44 12 02.

Abel Jaris, mijn nemen mee bij Streekomroep RTV NOF. Dan rinkelen we de telefoon, je krijgt Johanna hier een berichtje in. Johanna de Vries uit Oontjerk, die wil graag David Bowie jaren met Let's Dance uit 1983.

0: Tom Jerris, het is inmiddels bijna 20 minuten van Sjaïs. En dat betekent dat het hier is voor het streeknaar mij, Ben de Jager.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Koorse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uit stikken van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
3: Er zit wel wat werk in, ja, maar dat per stuk wat ze onder de last worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-lasje is een, ja, is eigenlijk een vakje apart, ja.
2: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder rioolwaterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif, maar het erg op onderhoud en vervanging.
4: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog ongeveer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
2: De nieuwe buis tussen Boetenpost en de Tille moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongste jong 6 uur ont moandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer wordt daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendafsluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel dalkleer. Er worden dan nog wat aanroenjende werkzaamheden nu het viert. Wielst het verkeer bij het werk delrieden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waren die plaats bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zo'n de Iperschoolplein die het boetenschooltje toegankelijk binnen van BNU de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen der Roer.
5: Daar gaan we bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardskwallen en ik dus van de Julianaskwallen. En samen met de gemeente Erk en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werd.
6: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zonbak en horen klauten toestellen. En die willen we echt zeker dat de Ben echt een broek voor mij is.
2: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Dat wie Ben de Jager mij het Streeknijs. Ben bedankt.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarbrio.
0: Zo, ik ben net waar. Joet is het bevolkt, maar Chanel en Koons op een kwatte bui. Temperaturen leidt om de 20 graden. Jong zakt het kwik naar zijn 14 graden. Mondblad het vrij bewolkt met opnij een maximum temperatuur van 20 graden. Dat zag hier het Waberjocht en het Streeknijs bij RTV NOF. Wil je nog meer weten? Sjog even op onze gratis RTV NOF app of op www.rtvnof.nl. School Kids, het was de Fikje bij RTV NOF. Zijn dadelijk juist Bert en Chip maar je live aan de telefoon over het Torenpleinfeest. En het volgende oren, precies rond dezelfde tijd eigenlijk, je hebt Baba Bouane oren Shinjidje die er hier wordt viert. Eerst muziek, Cool Kids, het was de Fikje.

0: 12 uur de 14 jaar bij RTV NOF, de Cool Kids.
1: Van 4 van Zoon, Sjoerd de Vries, hits op tongensje.
2: RTV NOF.
0: Ja, het komende weekend dan ben er een vrije ding te doen. Weer onder het bouwvakfestival, die is uitverkocht. Maar onder telefoon had ik Bert de Schipman van het Torenpleinfeest aan de hele andere kant van de regio, in het Veen. Bert, is goeie jonne.
3: Ja, een hele goeie jonne.
0: Ben ik wat te verstaan?
3: Midden is nog, Jurk.
0: Midden, ja, klopt, ja. Scherp, scherp.
3: Ja.
0: Bert, is hij wat zin om het weekend?
3: Ja, wees, jong. We zijn er vier in en kleven voor. De laatste dingetje nog even. Ja. En, het liep het goed. En, meestal is het droog voordat er al een beuken komt. Maar het liep het hier nog. Ja, het wordt vandaag hier van jou nog vrij knap waar gegeerd.
0: Precies. Ja, want om even de meesten te schetsen. Het is indoor en outdoor eigenlijk. Want het is een tent. Maar wel een tent waar je hier op ziet kan. Dus het kan alle kanten op, zeg maar.
3: Ja, dat maakt het net heel veel leuk. Dat er zinnen misschien in de zinnen staan, maar dat er een is ik droog staan.
0: Precies. En voor Jonne is er volgens mij gratis entree, dus om even in de sfeer te komen, alvast voor het weekend, kist voor Jonne al even wat proeven van de sfeer.
3: Ja, toch?
0: Ja, wees. Maar je Gaatse Bosma, als ik DJ Fire King, DJ, wat weet ik al, hè?
3: Mariska.
0: Mariska, ja.
3: Ja.
0: En voor de rest van het weekend, wat zit er aan op de planning?
3: Nou, we gaan denk ik, omdat we dit hier 10 jaar bestellen, hebben we dit hier vrij knap uitpakken, denk ik. Maar Bouke en de Elvis Matter Band, nou, dat is natuurlijk de top van Nederland eigenlijk wel. En de CCR coverband, ook van televisie. We gaan Sadrion, Jannes, Jorike Sterk en Jan Smit, komt naar Zuid-Zeven. We gaan Marloes Oosting, Zeert en Trinus en Klaas Henstra. En,
0: bomvolders. Ja,
3: er zit een prachtig mooi programma op het plaatje.
0: Maar het is een beetje, het is een traditie, het tiende editie. Ik wil een grutse editie. Het is volgens mij een stien tussen, of onder de horeca ondernemers in Huisterveen, volgens mij, toch?
3: Ja, dat klopt, ja. Ik denk 2014 volgens mij weer de eerste keer, hè. We hadden corona natuurlijk gewoon, dus die hebben we niet meiteld.
0: Nee.
3: Maar in 2014 hebben we misschien al dit start. En we doen nog steeds met hetzelfde ploegje. Ik zit net met in café, maar we zijn er wel bij en misschien al doen we nog steeds. En dat ben voor u zeg, hele leuke dagen om het te doen, zeg maar. Hè. Het gaat net altijd om je overchange, zeg maar we hadden gewoon heel gezellig met zijn eigen ploegje.
0: Precies, want Bertus had inmiddels geen kroeg meer of geen café meer, maar de rest hou je nog vol?
3: De rest nog wel, ja. Ik heb draaien, Kalkzet en het Aardzichthuis, ja. En het Hydro's in Harkema.
0: Ja. Het Veen had volgens mij ook een feestweekend, dwarfseis of zo. Dus het is wel een beetje dwarfseis van het Veen, zeg is het Veen, of net?
3: Ja, ik denk dat het een van de, misschien wel mij de proeven onder natuurlijk het grootste evenement van Zuid Veen is.
0: Precies.
3: Dat natuurlijk. Voor Zuid Veen is het mooi als ook een groot artiest naar het Veen komen natuurlijk. Hè. Dat, hier is ook altijd wat te beleven natuurlijk.
0: Correct. Ben er nog kaarten te kip van het weekend, voor de Freeds en de Zaterdags dan?
3: Wie mag bossen, het gaat nou wel heel hard, maar dat is vaak zijn natuurlijk de laatste dagen. Doe bibbers wel eens 12 weken voor het evenement, komt het eigenlijk goed, komt het goed, maar het komt vaak altijd goed.
0: Precies.
3: En, maar daar binnen we op de kaart neer Dennis van en we kunnen natuurlijk een programmering bergen.
0: Ja, correct. En het is dus ook geen risico dat, dat het waar een rol speelt in dat het trok je of net, want het is zowel binnen als boeten.
3: Ja, daarom. En wie maar ook blijven, dat is net zo waar wie vorige week. Hè?
0: Nee, daarom. Ja, na 12 weken lien ik meer. Dat zit er mooi tussenin, nou. Dat scheelt eigenlijk.
3: Ik zeg altijd maar zo, rond de 20 graden, het is perfect bierwaar.
0: Ja, dit kan het beter. Nou, voor Jonne dus alvast even een voorproefje van de rest en de kaarten. mgtickets.nl, het Torenpleinfeest. Bert, zeg maar bedankt.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Yo, en dan hebben we weer Jan Smit. Maar als de morgen is gekomen, zaterdag staat er in Huisterveen op het Torenpleinfeest. Het 10e editie.

Jan Smit Jerst, Als de Morgen is Gekomen. Nou, wat is het al dan? Yeah. Rutger van Barneveld, geef me verder een zwoele zomernacht. En dat is het laatste plaatje van de reclame en het nice. Maar niet getreurd, want het volgende uur hebben we er weer met onder andere een telefonisch interview met de jarige van Hewitt, Baba.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
6: Dat wie toen, Noma XL vrienden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noe Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het nieuws.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.

open mind. Juster stiert vol in onze buurprovincie Grange. I really fucked for, it up this time. Sons of Mumford. Deny my Little Lion Man, jaar 2009 bij RTV. NOF. Zijn dadelijk zes somber. NOF. Zombrekker uit 2026 bij de streek omroep van Stedt, Waad en Waan.

0: kan de pest, de pessimist.
1: Benny Nijman, Jerst. Maar de optimist bij Streek Omroep RTV, NOF. En dat is Olivia Rodrigo, mijn stupid song uit 2026.

0: is RTV NOF. Waar staat, wat en waarom?
1: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Rieke Berg, juist, maar in één keer. Is 12 minuten van jou voor Sean en dat betekent dat het tijd is voor het streeknijs met Ben de Jager.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding, maar het riool wetterde

0: de rioolwaterzuivering in Koorse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uit stikken van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
1: Er zit wel wat werk in, ja, maar per stuk wat ze onder los worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-losje is een ja, vakje apart. Ja.
0: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder rioolwaterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif met het erg op onderhoud en vervanging.
2: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcement. Van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog ongeveer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleiding afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
0: De nieuwe buis tussen Boedenpost en de Tille moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten laten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdijong 6 uur ont moandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendafsluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel dalkleer. Er worden dan nog wat aanroenjende werkzaamheden uitvierd. Wielst het verkeer bij het werk delrieden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in oeren over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen woensdag plaatst bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zogenaamde hyperschoolplein die het boetenschooltje toegankelijk binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen daarover.
3: Daar gaan we bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. En samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen, dat er echt handhaafd werd.
4: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen in een zandbak en een klauter toestellen. En die willen we echt zeker dat de band echt een broek voor mij is.
0: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ons af hier het streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
5: Dat weer het streeknijs bij Ben de Jager. Bedankt.
6: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberiocht.
5: Zo, we hebben uit Waar. Joet is het bewolkt, maar Sjanona koos op een kwarte bui. De temperatuur leidt om de 20 graden. Joen zakt het kwik naar Sjan 14 graden. Moonblad vrij bewolkt mee op naai en maximum temperatuur van 20 graden. Dat zijn we hier het Waarberiocht en het streeknijs bij RTV NOF. Wos meer weten, sjog even op onze website www.rtvnof.nl of download onze gratis RTV NOF app. Het is Die Die 2026 bij de streekomroep.

0: Die Die. Van Shakira, jij is bij RTV NOF.
1: RTV NOF.
2: Van 4 van Zon, hits

0: Superstar weer dat van Roxy Dekker.
1: Van Vier van Zoon. Sjoerd de Vries. Hits op Tongersje.
2: RTV NOS.
0: En onder de telefoon hing het de enige echte Baba. Baba trouwens, zag ik net online, maar ken ik gewoon Friese in die praten?
3: Ah, Lidbiske.
0: Ah, maar doe verstaan het wel, toch, of net?
3: Ja, je verstaat het wel, maar praten is moeilijk voor mij.
0: Ja, nee, dat maakt niks uit. Maar dan ken je het in elk geval, dan als je familie is Nederlands, is wat moeilijker. Dus dan ken je dat in elk geval. Ja. Nou, Baba, doe best doe het jidje.
3: Wat ben je?
0: Jij bent vanavond jarig, toch?
3: Ja, vandaag ben ik jarig.
0: Ja, er was Omroep Friesland is bij je langsgekomen. Mooi wat felicitaties, online ook.
3: Klopt. Omroep Friesland was bij mij vanochtend en ze hebben me een leuke cadeautje gegeven.
0: Kijk, wat heb je gekregen?
3: Ja, ik had, wat heb ik toen gekregen? Ik had een petje gekregen van Omroep Friesland. Een plaatje waar ze hebben geschreven. Ik ga dat even doorpakken. Ze hebben toen geschreven, wat hebben ze in het blaadje geschreven? Doe bis de moeder op mijn zoekenbollen.
0: Kijk, ze hebben perfect Fries ik daar.
3: Ja, doe bis de moeder op mijn zoekenbollen.
0: Hoe oud ben je geworden, Baba?
3: Wat zeg je?
0: Hoe oud ben je geworden?
3: Ik ben 38 geworden.
0: 38, Charles even on. Ja, en viel ze inmiddels... Toen viel je inmiddels ook al echt een echte Fries, daar had ik alle reden daarvoor zelfs.
3: Nou, ik voel me nu echt een Fries. Ik woon al 10 jaar in Friesland en ik voel me nu echt als een Fries.
0: Sure, dat is mooi. Best ik een short te vinden op TikTok? We hadden echt naar het jaar een gesprek gehad, maar doe best een beetje. Nou, hier in elk geval ben er al vaardig hier volgens mij, maar de kermis in Burgum.
3: Ja, eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, jij bent de eerste die mij heb geïnterviewd bij de kermis in Burgum. En toen begon ik met de TikTok over Friesland, over de Friese cultuur en hoe mooi ik Friesland.
0: Sure. Dus eigenlijk ben je de eerste gewoon, weer in de primeur je gewoon even.
3: Ja. Je bent de eerste die mij heb bij de kermis in Burgum. En toen eigenlijk ben jij de ene die mij het idee hebt gegeven om TikTok te maken over de Friese cultuur, over klompen dragen, over Gewoon hoe mooi ik Friesland vind, TikTok van
0: mij. Echt
3: nou wat neer. Hey. Ja, dankjewel. Ik moet je wel bedanken. Alle de idee komt van jou, eigenlijk. Ik moet eerlijk zijn.
0: Nou, sure. Ja. En ben je bij Lil Pier op heden wel een soort apartment mee binnen die laatste Chenka met hem in Dokkum?
3: Ja.
0: Dalton, wie dat?
3: Ik heb gezien in Dokkum, ja. En met Lil Pier ben ik bezig nu om een liedje te maken in het Fries.
0: Ja, dat zeg ik.
3: Ja, binnenkort komt het online. Ik en Lil Pier hebben een liedje gemaakt in het Fries. En binnenkort we waren bezig gisteren met die videoclip.
0: Ja, zeg ik. Ja. Ja, weet je het noemen roeien?
3: Ja, No Break Mijn Klomp.
0: No Break Mijn Klomp, dat is de titel.
3: No Break Mijn Klomp, ja.
0: Je? En ben je zelf ook een jongen van rap, mijn noemer?
3: Ja, jawel, ik heb er een stuk van gemaakt, ja. Binnenkort is er wel een beetje een verrassing, binnenkort komt hij wel online.
0: Je? Wie had ik wat hier, maar die je had, dat is misschien fijn, jongen. Wie had je zijn TikTok story? Had je een link zet met een mooi verhaaltje erbij? En meestal kon een verjaardagskaart voor die scrollen. Alle je gratis. Ze konden zelfs een mooie template, een mooi kaartje uitschikje. En die konden ze dan op die website sturen. Iedereen kan gewoon ook mij lezen. Dus er staan inmiddels 59 kaarten binnen schreven voor die. Pak er een pb. Gefeliciteerd. Je bent mijn favoriete Fries. Nou, heel lieve Baba, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wou even zeggen dat ik het super goed vind hoe je meedoet in de Friese cultuur. Zo'n soort berichten al, hè?
3: Ah, bedankt. Ik ben heel blij ook dat iedereen mij mogen en mijn video liken over hoe ik mijn TikTok maak, over de Friese cultuur en hoe mooi Friesland is. Net als ik zeg, ik vind Friesland de mooiste provincie van Nederland. Qua natuur, zeg maar, qua natuur. Friesland is echt de mooiste provincie van Nederland, ik moet eerlijk zijn.
0: Nou, geweldig. Dat is mooi, toch? Dan ben je goed te plak. Ja.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel,
0: De kind nog... felicitaties die we hebben, want de beste jongen van Sjaals nog je. Dat kan op wel een beetje een mooi linkje klapmardel.nl of via onze TikTok story, RTVNOF. En dan kist via dat linkje kist een verjaardagskaart van Baba scrollen helemaal gratis. Dan ben je inmiddels al een 51 kaarten scrummen. En dan kan Baba dat opzien die het al je rustig even weeromlezen. Baba, bedankt voor dit kwarte gesprekje. We matten maar eens even, misschien komt er nog eens even een item kafsa. Dan gaan we er een wat langer roeien. We zitten nog maar een ticket.
3: Dankjewel, Sjoerd. Eigenlijk moeten we snel wat doen. Ik en jou en met RTV en
0: Neus. Nou, Sjoerd?
3: Even een itemje maken.
0: Nou, dat doen we even, hey. Doe zit in de trein, dus ik zit die net langer ophouden. Dat wil misschien ook een beetje stieren.
3: Is goed. We gaan snel wat maken. Eigenlijk ben je de ene die mij hebt een beetje laten zien in de buitenwereld. Dus we moeten even snel wat een item maken samen.
0: Dat mag worden.
3: Is goed. Ja,
0: Baba, een hele goede jongenacht, nog een hele noffelijke jidje en een fijne reis daarbij eens graag.
3: Onsjen,
0: yo, dit is yo, man, dit is Talk to You 2026 bij RTV NOF.

Talk to you, jaren 2026 bij de Streekomroep. We binnen trouwens. We hebben geen interviews meer of iets. Maar we kunnen wel even een paar plaatjes draaien. En daar is toch ook invloed op. Dan kun je gewoon even bellen naar de studio 0415-44-12-02. Optie 4 of 6 en kist die verzoek hier hebben dan.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Winkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noah Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 21:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke, relaxe.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mutters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En all the way from Leeuwarden, Martin van der Velde.
2: Goedenavond, Gert.
1: Alles goed verder?
2: Nou, ja, zeker wel. Ja. Mogen we niet klagen, dacht ik zo. Nou,
1: gelukkig doet de airco het nog, dus wat dat betreft komt het allemaal goed.
2: Helemaal goed.
1: En waar het ook goed mee komt, ik ben al een beetje favoriete van Helene Fischer. De luisteraars kennen haar, denk ik wel. Het is de Duitse zangeres die het geweldig goed doet. Deze dagen, ze treedt namelijk 15 keer in 15 stadions op in Nederland. Uitverkocht.
2: Voetbalstadions.
1: Ja, uitverkochte zalen. En wij draaien nou, ik vind het, het is nou een beetje heel warm geweest de laatste tijd. Ademloos. MUZIEK

Dankjewel, Ademloos. Mooi nummer. Stan Webb. En Stan Webb deed het met Chicken Check. Ja, de oudere luisteraars, die weten het vaak wel. Wij gaan luisteren naar Reflections.

Ja, geweldig gitarist, deze Stan Webb. Begonnen in de 60 jaren en het laatste album geloof ik in 2015. Zegt Martin even snel in de annalen van de geschiedenis. Wij gaan luisteren naar Crying Again.

Ja, dat was toch wel een heel lekker swingend nummer, moet ik zeggen. En ja, het is ook een beetje onze jaren. Het begint allemaal in de 60e jaren. B.B. King met zijn Lucille gitaar. Hij doet het vandaag met Boogie Woogie Rock.

Ja, B.B. King met zijn fingerpicking. Het is boogie rock, house rocker. Het vervolg gaat doen we met Let's Do the Boogie.

0: Wat een feest daar. Hij is helemaal verliefd op zijn gitaar, Lucille. En het schijnt dat hij gouden knopjes van de stemmen van de snaren, hè? Dat zijn die knopjes, stemknopjes.
1: Oké.
0: Van goud.
1: Van goud.
0: Dark is the night.

Dark is the night. Breng me op het bruggetje van. We hebben de langste dag alweer gehad. Dus de kortste dag, de nacht, is daar een gevolg van. Wij gaan alle gekheid op een stokje. We hebben ook een ode aan de bluesvrienden B.B. King gehad. En Muddy Waters. Dat zijn 100ste geboortedag, moet ik zeggen. Een tijdje geleden met vrienden opgenomen. Onder andere Tzimika Cobland. En daarna Derek Trucks. I got my mojo working.

Got My Mojo Working. En u hoorde de zangeres die hier zo mooi meedeed, is Shemikia Cobland. John Printer, vocaal en op gitaar, Bill Flynn. Still a Fool is het volgende titel waar we gaan luisteren, met featuring Derek Trucks.

Still a Fool met John Prima vocaal. En natuurlijk die geweldige gitarist Derek Trucks op slide guitar. It's a Big Trouble, het komt van Bob Margolia, wou ik zeggen. Margolin on slide guitar. En ook weer zang John Prima. I Be Troubled.

album van Muddy Waters. Een ode aan Muddy Waters. En dat deed ook Johnny Winter on slide guitar straks. Hij had een prachtig album ook geproduceerd met Johnny Winter. I'm ready.

0: Yeah, I'm ready. Maar wij nog lang niet, Martin. Kijk, die zeg maar Muriotis was eigenlijk de leerschool voor de vele witte gitaristen, mag ik zo zeggen. En dat zei hij zelf ook. De white musicians, maar ook natuurlijk Eric Clapton, noem maar op. De grote jongens van de aarde. Die hebben eigenlijk het leerschool van Muriotis gevolgd. Daaruit volgt de response to Bo Diddley, Manish Boy.
1: Yeah, but

0: Nou, dat waren dan allemaal bluesklassiekers, noemen we
1: ja,
0: dat, hè?
1: Ja, kijk, het is de ene laatste keer, hè. Dus volgende keer hebben we het even over het zeg maar, Noordse Jazz Festival. En dat komt de volgende week, hè. Dus we moeten eigenlijk dit bluesjaar een beetje afsluiten. Een oud uitje van Baya Condios en Just a Friend of Mine.

onmiskenbaar. Stem van Danny Klein. En ook jaren daarna op verschillende festivals ook in Nederland geweest. Het volgende, ik denk, ja, wat moeten we daar nou van denken, Martin? I sold my soul.

Nou, bijna het laatste nummer. En dan zou je je ziel maar verkopen, zeggen ze dan. Hè? Maar dat doen wij nog lang niet. Het laatste nummer, Candy Dulfer. Wij gaan luisteren. En tot volgende week, moet ik zeggen. Conference met Nile Rodgers.

0: tijd voor nieuwe meubels?
1: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet.
0: Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
4: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Wim en Boedeloon.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen. Onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Dit is RTV NOF.
11: Mino Country Trail.

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Koorse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uitstekend van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
2: Er zit wel wat werk in, ja, want het per stuk wat ze onder hadden losken worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan kleren binnen, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-losje is eigenlijk een vakje pad, ja.
1: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder rioolwetterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif met het erg op onderhoud en vervanging.
3: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog weer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
1: De nieuwe buis tussen Boetenpost en de Tille moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdien 6 uur tot maandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afgesloten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroemende werkzaamheden uitgevoerd. Wielst het verkeer bij het werk delrijden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waren die plaats bij de Casimierschool, de Julianaschool, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschool. Het gaat om zogenaamde hyperschoolplein die het boetenschool die toegankelijk binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschool daarover.
4: We hebben bordjes voor maken samen met

0: Het is van de Julianenskwallen. En samen met de gemeente Erk en de BOA's hebben we dat ontworpen. En hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is ook wel zo dat at die bordjes er dan hingen, dat er ook handhaafd werd.
1: En wij zijn van, wij willen er bij wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen in Zonbaak en horen klauten toestellen. En die willen we ook zeker dat de band ook het broek vermijdt.
2: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ons af hier het streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjog op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Dit is Country Trail.
4: Met Albert de Vries.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
2: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met de ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïense autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baasmazitcomfort.nl.

0: NOS, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse regering presenteert 34 hervormingen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en strengere regels voor ziekmeldingen. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Iran bereidt zich voor op de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei, die zaterdag begint in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later in Mashhad begraven. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand van eind april, met groen dat terugkeert op het zwart geblakerde terrein. Defensie past oefeningen aan om brandrisico te verkleinen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, tsienjen, oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Betten ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdringt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: baarsmazitcomfort.nl

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, creëer je jonge occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbijstandje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Alve Oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.